fragten. Nu is het tijd om wraak te nemen van ons leed en lustig en verwogen. Met onverzoemeren wraak de hemel te vervolgen.